Diu hua vi closon na baden, the Rangan sisters, Rowan a garna, so besavet e Grindelfort. Kresket o kleve zonerz hengunel a laket zeni fidel gauzat a mom. O vladen zi wehan start close zo sortiet e mis gwengol do vil per wanhugen. Un ton horvot de glevut zo handvet drink up, nun ke zuur pezem da gauen drui digezaman. Kleve vo a fidel nehe a peguir anna zo chomba Toulouse, ve fe ke swehet nan gelaouet zo zonerz occitan neur en rolan a bladen se. A ken a hentant ramour, a la rondar, ge plijadur, pepret.

Rhume Ad Rock, Era Bears, Blue Oyster Cult, Armemus Bravis, quand Jack the Ripper, met en disco en inié Renata Warden Floors Estates. Dar seiz war nugen avis gwere e resev Lennon e Green Card a outre an ezan den emstalia Air States. Er sus un vechou da heul e kinnik Sid Bernstein en New York Times daur an tregon milion a zolarou evit ur son adeg eus ar Beatles er Shea Stadium. Met nezon manke d'ar Beatles assemblez en dro. A goud ar er penose echou evit John Lennon.